0: Oodle-oodle-ay-hee.
1: Oodle-oodle-ay-hee.
0: Yee-haw.
1: Yee-haw.
0: Hoi, hoi, hoi.
1: Hoi, hoi, hoi.
0: Hoi, hoi, hoi.
1: Hoi, hoi, hoi.